0: Dan gaan we daar ook mee doen. Ook al adaptatie gaat de zeer ook. Daar maar loopt. Nou, dat is met zeer gaat de kleur. Daar gaan we daar ook mee. Ik kan eigenlijk de nalang met de kleur lapje. Ik had dat toe. Ik had ook daar gewoon adaptatie. Dat is mijn aarde. Aperitelen met de kleur. Aan het toelaten kon het oude taugo win. Daar kwam mijn hart aan jou. Wat ik deed, waar ze goed zijn mogen. Ik heb het niet gedaan. Ik wil ook een soort tweet. Ik wil ook een soort tweet. Ik wil ook een So, July 15, down Arctic Ventures Marketplace, me, Adoktauna, Lak Tatsian, Kajungapesi, Ilokuduakotsi, Ilinerekan Nikonaktosi, Email of Dutakwa, Kinami, Tatsain. So, little donor to Sakatsabe, Mary, Mary Kulula, Kohala Koyawati, 202-8597. And also in the public service announcement, Mary Kulula, you are to call number 202-8597. And at the Sakatsa,
1: Have a good day. Ulume July 7, Kuton Alec Nalutima, coming from Norman Sandy, hello, and me, and your little sisters and brothers. Have a good day.
2: Ula sa good happy birthday to Kutu Unalik and Ngutangni and all your family. Happy birthday. Today, July 7, 2026. Thank you.